0: graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranje Mars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranje Mars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
4: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht met bijna 20 minuten vertraging op tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat een file bij Bergop Zoom Zuid. 5 kilometer en de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Osse-Oost en knooppunt Bankhoef in 9 kilometer file. En 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Radio Horizon.
4: Please, I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
2: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
8: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
7: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is het druk en ook nog werkzaamheden bij knooppunt Del. 13 kilometer file vanaf Den Bosch, 20 minuten vertraging. 25 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Over 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorinchem. En een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 12 kilometer file tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beierland. En er staat een file met 10 minuten vertraging op de N285 Breda-Klundert tussen Zevenberg en Moerdijk, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
5: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
6: Het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Valkenswaard krijgt er een zesde Vitality Club bij. En daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Deelname kost een euro per persoon. Voor geïnteresseerden is er op dinsdagavond 29 september een informatieavond in de foyer van Cultuurcentrum Carolus aan de Oranje-Nassaustraat 8 in Valkenswaard. Inloop is vanaf 7:15, de bijeenkomst duurt van 7:30 tot 8:30. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club in Valkenswaard is donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Bestpark. Aanmelden daarvoor is niet nodig. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is Spot aan, we gaan de planken op. Alles staat in het teken van optreden, theater, zang en dans. Ook Bibliotheek Budel organiseert diverse activiteiten voor kinderen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen tijdens de Kinderboekenweek zelf een verhaal schrijven. Het verhaal mag maximaal 1 A4'tje lang zijn en krijgt een van de titels, De voorstelling die alles veranderde of Het podium met een geheim. En die verhalen kunnen tot en met woensdag worden ingeleverd bij Bibliotheek Budel. Zet daarbij je naam, contactgegevens en gekozen titel. Tijdens de Kinderboekenweek worden die verhalen dan opgehangen in de bibliotheek. De jury van Schrijverskring Literatuur kiest het beste verhaal. De winnaar ontvangt een Kinderboekenweekboek. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Op je werk, thuis of onderweg.
3: Je luistert naar Radio Horizon. On a train.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum, 16 kilometer file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef, 9 kilometer. 10 minuten op de A59 weer Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen, 12 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Radio Horizon.
4: New truck, big lift.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
4: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
3: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan er file nog op de A2 Eindhoven-Belgische grens bij Maastricht Centrum Noord 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging neemt af, iets minder dan een kwartier nu. Een 10 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 8 kilometer. 20 minuten nu op de N264 Gennep richting Uden tussen Volkel en Uden staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. Zaterdag kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond, want de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve in Hezen komt er weer aan. De route voert dit jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korheide, Kruiseik, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin weer om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, kan zich daarvoor nog aanmelden bij halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is dankzij lokale sponsoren helemaal gratis. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En het kan via de website van Bibliotheek de Kempen. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

minuten over 10 uur op deze maandag, de 28 september 2026. Luisteraars, een hele goede morgen. Horizon het werk met Van Dommelen, behind the knopjes, behind the buttons. Daar zijn we dan weer, het is wel echt een maandag. Maar wat een weertje, we hebben echt een nazomertje. Vandaag ook niet verkeerd hoor, een graadje of de 23, 24 kan het wel worden bij ons in de regio. Dat is niet verkeerd. En de rest van de week ziet er ook aardig uit. Nou, wat later in het programma hoor je nog wat meer over het weer. En over leuke dingetjes die eigenlijk bij ons in de regio ook aanstaande zijn. Ja, wat is er aanstaande? Nou, we zullen even kijken. Ja, een kudde van zo'n 350 schapen die trekt vanaf vandaag vanuit de Achelse Kluis richting Brussel. Ja, herders Johan en Toon Schouteden, vader en zoon, beginnen daar aan de herderstocht 2026. De tocht duurt 16 dagen en vraagt aandacht voor het herdersvak en de rol van begrazing in landbouw, natuur en landschapsbeheer. De officiële start van die herderstocht vandaag bij de Achterse Kluis, straks om 11:30, worden de genodigden ontvangen. Een half uur later volgen korte toespraken over het herdersvolk, de wol en de maatschappelijke en ecologische betekenis van begrazing en herderschap. Nou, de herdertjes lagen niet bij nachten dit keer. Nee. Om 1 uur vanmiddag wordt bij de grenspaal symbolisch de herdersstaf overgedragen van de Nederlandse aan de Vlaamse herder. Om 14:30 vertrekken Johan en Toon vervolgens met hun kudde richting Brussel. De kudde trekt in 16 dagen door Vlaanderen. De route loopt behoorlijk via Pelt, Peer, Houthalen, Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen, Diest, Kortenaken, Woutersum, Bierbeek, Huidenberg, Overijssel en Tervuren. En de tocht eindigt op 13 oktober in Brussel. En wil je het allemaal willen volgen, dat kan via internet. Kijk even op herderstocht2026.be. Nou, dat is mooi. En het weer werkt mee. Voor de mensen die foto's willen maken vanmiddag, zorg dat je op tijd bij de Achterse Kluis bent en probeer met de fiets op de voet te komen. Niet met de auto, er staat zo vol door. Verder, ja, u weet het, u heeft waarschijnlijk gehoord. De mensen die al vroeg Radio Horizon hebben staan om 7 uur het programma van Rolf Simons is tijdelijk even verdwenen in verband met omstandigheden bij Rolf en komt later dit jaar weer terug op de radio. Tussen 7 en 9 voortaan. Dus eventjes lekker non-stop ontwaken. Nou ja, non-stop ontwaken, muzikaal gezien dan, hè. Ja, anders wordt het wat moeilijker. Zo, deze tune maar een keer volgepraat, bijna volgepraat. Dat doen we niet altijd. Nee, maar deze keer dacht ik, nou, het is maandag. Laten we het een keer doen op 28 september. Horst Jankowski en A Walk in the Black Forest.

Olé, olé, olé, olé. Het tapster uit Tijuana door Sander Kwarten. Toen ik het plaatje voor de eerste keer hoorde, een tijdje geleden, toen was gezegd, je moet iets hebben van Tijuana. En ik maar zoeken bij Hulp Albert en zo. Weet je niet. Nou ja, goed. Dat was ook vroeger, ja, de Tijuana brand. Maar dat is heel wat anders natuurlijk. Sander Kwarten, toch een aardige zomerrit voor die jongeman. Ik kreeg net een reactie over de schapen daar bij de Achterste Kluis, die vanmiddag beginnen aan die tocht richting Brussel. En dan bekend van, moet je die schapen ook tellen? Ik zei, nou, als je per se wilt gaan slapen, dan zit wel een beetje op tijd bij op maandagmorgen. Ze zijn al geteld, zijn er 350. Dus dat hoeft al niet meer. Mag wel gaan kijken. Ja.

Mooi einde van de Rubettes, althans de plaat, bedoel ik. Hè? You're the reason why. En ik heb het altijd een nummer gevonden, eigenlijk meer voor de tremolo's. Hoe dat komt, weet ik niet, maar het heeft echt zo'n tremolo's sound. Maar ja, goed, de Rubettes scoorden een aardige hit mee. Na die hoge C's allemaal van Sugar Baby Love en zo. Dus was dat een aardige verademing, ook voor de jongens zelf, denk ik. Volgende berichtje uit Valkswaard. Scouting Sint Maarten en Scouting Sint Stefanus houden zaterdag 3 oktober... weer hun jaarlijkse scouting vlooienmarkt op de markt in Valkswaard. En bezoekers kunnen van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags... tussen tweedehands spulletjes, curiosa en andere bijzondere vondsten snuffelen. En de toegang is geheel gratis. En dan op zondag 4 oktober in het Zalencentrum Geenhoven... optreden van Humphrey en Friends op de zondagmiddag 4 oktober. En dat zal we allemaal heel erg gezellig worden. Goed, wij gaan even kijken, iets moois doen. Ja, ik vind het mensen ook wel mooi. Een beetje a cappella en close harmony.

Dat is kennen we Sweet Home Alabama. Ja, mooi hè. Op de maandag, 8:30 precies, is het nu. Zo dadelijk de agendaberichten door collega Hans van Groezen. Eerst nog even aandacht voor Bonium. Het heet Sunny. Origineel van Sonny en Cher, hè, lang geleden. De jaren 70 versie door Bonium.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was de grote hit voor, hoe heet die jonge man weer? Albert Hammond, orgel. Dat is Albert Hammond natuurlijk. It Never Rains in Southern California. En we bedanken Hans van Groezen en wederom ook voor de agendaberichten hier bij Radio Horizon. De tijd, 10 minuten over 11:30.

De hoge tonen uit de snaartjes van de gitaren van de jongens van 10cc en een van de vele Rubber Bullets. En ook hebben we gedraaid, hoe heet ze ook alweer? Pommelien Thijs, leuke meid, en het liedje heette Atlas. Atlas. Ja, dat kennen we van de school nog, hè? Noordhof, hè? Nee? Walter Noordhof, toch? Ja. Ja, maar dit was een andere Atlas. Nee, kun je niet alles hebben, hè? Nee. Horizon at Work met Van Dommelen. Gaan wij door met deze mooie van John Kincaid.

Omdat er nog een beetje een nazomer zijn, kan dit nog wel een keer. Hè? Katrina and the Waves, Living on the Sun Street. We hebben er nog eentje voor je, tot aan de commercials en de nieuws van 11 uur. Yes? Which one? Jeroen van der Boom gaan we draaien. One world, één wereld. Tot straks, we gaan even snel aan de koffie hier. Hoppa.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Dr. Beat. Om 11:06 op deze 28 september 2026. Luisteraars, wederom welkom. Horizon het werk met verdommelen. Achter de knopjes. Dr. Piet. Beat. Afgelopen vrijdagavond met radiocollega Erwin Klochieters waren we afgereisd naar Vaals in Zuid-Limburg. Voor een optreden van de Aaron Bennett Band en, uit Schotland. En besteedt vanavond in zijn radioprogramma La Villa Strangiato aandacht aan het optreden van de Aaron Bennett Band. En hij doet dat middels interviews die daar zijn opgenomen vrijdagavond. Een gezellige tent trouwens daar, het Vereinshuis in Vaals. Nou, mooi toch? En dit is Taylor Swift. Ze is in de prijzen gevallen, hoorde ik net. MTV Awards voor haar met The Faith of Ophelia.

So Excited. Een van de opvolgingen van de grote hit van de Eagles, Baby Come Back. Dit was het dus, I Got So Excited. Hadden we meer leuke heetjes, hè? Softly, Softly volgens mij. Viva Bobby Joe is ook leuk, maar dat doen we een andere keer. Dat kun je als tegelijk, hè? Nee, zeker niet. Eagles waren dat dus voor je, I Got So Excited. Een berichtje van Vigorov van Heden aan de wedstrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Die hebben ook weer een optreden komende zondag 4 oktober in de middag. Live music met Niels. En die is dan weer bekend van The Voice van Vlaanderen. 2 uur kun je terecht, al daar.

0: Where When. Een van de vele hits van de jongens uit Volendam, de Cats. Met liedzang Piet Veerman en Kees Veerman, vaak als tweede stem. En de rest van de band natuurlijk, niet te vergeten. 11:50. En daarvoor hadden wij Bluff. We gingen naar Zeeland met Dansen aan Zee. Als we dan toch een beetje het Nederlandse poppodium bekijken, dan kreeg ik ook een aardig berichtje van de band uit Hummelo. Dan hebben we het over Normaal. En die hebben afgelopen vrijdag een vinylalbum uitgebracht. Ja, het is lekker terug in de tijd. Plaatjes draaien met Normaal. En de oude hits hebben ze in een toch wel een ander jasje gestoken. En dat voor de fans, ik denk, zeker de moeite waard. Binnenkort is wat aandacht aan besteden eraan. Hummelo.
1: De hits die je kent tijdens je werk. Horizon.

Just a redneck woman. No problem with it. Hè? Het geluid van Gretchen Wilson was dat. Hier bij Horizon Antwerpen. Een beetje country rock en zo. Leuk op tempo. En daarvoor hadden wij de Four Seasons met hun grote hit. December 1963. Ja. 2 minuten voor half 12. Met die fan van Celtic. Bekend met Ross Stewart from Scotland.

0: speelt de nieuwe Tune-versie voor het tv-programma in Amerika. Soul Train. Wat al jaren populair is. Van de hele generatie naar de andere generatie. Ja, zo loopt dat maar door. Alle bekende disco-artiesten kwamen daar en komen er nog steeds. Alleen het is allemaal dance geworden de laatste tijd. En rap natuurlijk ook. R&B. Maar dan steeds onder de naam Soul Train. Soul Train. Soul Train. En daarvoor hadden wij Ross Stewart. They think I'm sexy, zei hij. 3:30. Zo dadelijk de agenda berichten. Met Hans van Groezen. Lijkt me in de disco zitten, joh. In plaats van in de studio. En op de maandag, dat is ongelooflijk. Nee, we gaan snel naar Hans van Groezen met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Valkenswaard krijgt er een 6e Vitality Club bij. En daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Een afloop is een gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Deelname kost een euro per persoon. Voor geïnteresseerden is er op dinsdagavond 29 september... een informatieavond in de foyer van Cultuurcentrum Carolus aan de Oranje-Nassau-straat 8 in Valkenswaard. Inloop is vanaf 7:15, de bijeenkomst duurt van 7:30 tot 8:30. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club in Valkenswaard is donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Best Park. Aanmelden daarvoor is niet nodig. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is Spot aan, we gaan de planken op. Alles staat in het teken van optreden, theater, zang en dans. Ook Bibliotheek Buddel organiseert diverse activiteiten voor kinderen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen tijdens de Kinderboekenweek zelf een verhaal schrijven. Het verhaal mag maximaal 1 A4'tje lang zijn en krijgt een van de titels De voorstelling die alles veranderde of Het podium met een geheim. En die verhalen kunnen tot en met woensdag worden ingeleverd bij Bibliotheek Budel. Zet daarbij je naam, contactgegevens en gekozen titel. Tijdens de Kinderboekenweek worden die verhalen dan opgehangen in de bibliotheek. Een jury van Schrijverskring Literatuur kiest het beste verhaal. De winnaar ontvangt een Kinderboekenweekboek. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

geluid van de Big O, Roy Orbison was dat, met Only the Lonely. Bedankt Hans van Groezen. Wederom weer voor de agendabericht op deze maandag, de 28e september. Bijna 10 over.

Een topjaar voor Simon & Garfunkel, 1970, Cecilia. Een grote hit op single en ook was het te beluisteren op de LP Bridge Over Troubled Water. Stond die ook op. Met onder andere Bridge Over Troubled Water, El Condor Pasa. Al die grote hits van dat geweldige album uit 1970. Simon & Garfunkel waren dat dus voor je. En dit is de opname van Bob Marley en Zoëlis. En het heet Could You Be Loved?

Tempo Bailamos. Ja, op een maandagversie. We hebben zo dadelijk Eros Ramazzotti nog voor je en Tina Turner en de M-People. En dan gaan we heel voorzichtig op weg richting de klok van 12 uur. Even kijken, na 12 uur de smaak van smaak, de muziek daarvan. En dan de middag gaan we in met Peter van Echt met zijn tussenuur tussen 2 en 3. En tussen 4 en 6 weer Echt van Echt. En dan gaan we de avond weer in. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van en tot morgen 10 uur. Dag.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving.

0: Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
2: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
3: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee! Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon. En dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

Ja, het weekend is natuurlijk weer voorbij gevlogen. Wij kunnen hier bij Horizon wederom terugkijken op een zeer geslaagd week. En ik hoop dat uw weekend ook geslaagd is. Hadden wij in de tussenuur muziek van Bruce Springsteen, Jorde, Tougher Than The Rest. Maar Hezen gaat op de schop. Nieuwe riolering en straten in 4 fasen. En straks met natte voeten door de natuur. In Hezen Leende wil men dat gaan voorkomen. Later in dit uur komen we er uitgebreid op terug. Bedanken wij nog Peter Swaak voor zijn muziek in het lunchprogramma De Smaak van Swaak. De nieuwe van Raccoon. Hey.

doet hij het. Maar ja, het is weer een zeer geslaagde plaat. Hadden wij Raccoon en die heet Dicht bij het vuur. Het is 15 over 2 geweest alweer. Is dit Direct en Wastelands?

The Black Eyed Peas en Meet Me Halfway. In een aantal straten in Marhezen staat de komende maanden flink wat werk op stapel. De gemeente Kranendonk is vandaag begonnen, maandag 28 september... met de voorbereidingen van het project Afkoppelen Brunellenstraat... waarbij de riolering wordt vernieuwd en de straten opnieuw worden ingericht. Het gaat om de Weegbreestraat, de Brunellenstraat en de Hermelijnstraat... en uiteindelijk ook de Puttendijk. De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken... en informeert de bewoners voor elke fase over de planning... en wat het voor hen betekent. Ook komt er een projectpagina met updates... Het gebeurt allemaal in...

geworden op deze maandag hadden wij Gabriel en Rice. Later deze middag om 4 uur een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt tot 6 uur. Tussen 6 en 7 uur een nieuwe knooppunt Leen Rijden met Frans van Dam. We sluiten deze maandag af met een nieuwe Horizon Verbreed met Erik van Moorsel.

Milieu en Morning. Bericht uit Hezenleende. Stel, je maakt je vaste ommetje over de hei. En waar vorig jaar nog een droog pad lag, staat nu een plas water. Doorlopen kan dus niet meer. En precies dat soort situaties wil raadsfractie ABHL voor zijn. Want door de vernatting rond gebieden als het Huisven en de natuurmaatregel op de Grote Heide, het Leenderbos en ook de Strabrechtse Heide, kunnen bekende wandel- en fietspaden straks onbegaanbaar gaan worden. Het voorstel wordt vandaag besproken in een ronde tafelgesprek. En dan naar alle waarschijnlijkheid zal de gemeenteraad op 12 oktober daar een besluit over gaan nemen.

toch te kunnen blijven wandelen, is het de bedoeling dat er in ieder geval een soort van vlonderpaden gemaakt gaan worden, zoals jullie ook bijvoorbeeld in de Peel wel eens tegen kunt komen. Oh yeah.

Gutley en Cream. En je hoorde een Englishman in New York. Het tussenuur. We doen dit programma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 3 uur. En heb je nog een leuke suggestie? Laat het mij bijvoorbeeld gewoon weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Dit is best leuk. Samuel Welte en

Ja, je vindt het terug in de hitparade van dit moment. En vandaag hoor je hem ook wat vaker in de programmering hier op Radio Horizon. Nieuw deze Samuel, Welten en Rousseau. En Joda, boom! Dat was hem inderdaad. 15 minuutjes voor 3. Het nieuws van bij ons. En ook de hits die jij kent. Is dit Alicia Keys?

Of andere manier zijn dit van die plaatjes die vergeet je dan. Panic at the Disco. Hey, look ma, I made it. Is dit Bruno Mars and All My Soul.

keer wel weer een feestje als die op de radio is. Hè. Deze Bruno Mars, you're all my soul. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Voor de allereerste van deze nieuwe werkweek. Maandag 28 september hebben we op de kalender.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft

0: langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer al kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee! Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee.
3: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze

0: interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knop in Ewijk rijden er langzaam. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulgenhout en Tilburg-Reeshoven alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg 10 minuten vertraging. Bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

Ja, en onder het kopje oude meuk is ook leuk. Zou je dit soort platen zomaar eens tegen kunnen komen vanavond in een nieuwe aflevering van de Horizon Verbreed maandag met Erik van Moorsel. Maar eerlijk is eerlijk, het was een hartstikke leuke plaat van Middle of the Road. Tweedledee, Tweedledam. Maandag 28 september, het is even na 4 uur geworden. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. We nemen je mee tot 6 uur deze middag.

0: Het weekend is weer voorbij. We hebben gezien dat het Nederlands elftal wel enigszins met moeite heeft gewonnen afgelopen zondagavond. We hebben Linda gezien met de koffertjes. Dat viel uiteindelijk ook nog redelijk goed uit. Had beter gekund. Was dit muziek van Phil Collins. En je hoorde Another Day in Paradise.
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die...

De nieuwe Echt van Echt, ik zei het al, we nemen je mee tot 6 uur deze middag. En we doen het voor de rest van de week elke werkdag. En heb je nog een leuke suggestie voor mij? Laat het mij weten. Peter.vanecht@echttvhorizon.nl. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent, deel het met ons. Doe dat dan weer via info@echttvhorizon.nl. Zijn dit de

0: was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kinderen gingen naar school, speelden buiten en maakten huiswerk. Maar door de oorlog veranderde wel hun dagelijkse leven. Er kwamen soldaten, er waren bombardementen en voedsel was ook soms moeilijk te krijgen. Het kindercollege vindt plaats op vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel. De deelname die is gratis en aanmelden kan via de agenda van Bibliotheek De Kempen. En neem bij het kindercollege je bibliotheekpas mee. En na afloop kun je daarmee een boek lenen over de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld ook een boek over Anne Frank. 30 oktober, kindercollege in Bibliotheek Budel over kinderen in de Tweede Wereldoorlog.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent. Radio Horizon.

0: van.
1: Ja, het is toch wel genieten, hè? Hoe je het ook went of keert natuurlijk. We hebben te maken met een heerlijke nazomer met echt zomerse temperaturen de komende dagen. Hadden wij Moving to the Sun. Later deze middag besteden wij ook weer aandacht aan de horizonagenda. En alle berichten die je daarin voorbij hoort komen straks met Hans van Groezen. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Lekker, deze Leo Sayer. En dit is Thunder in My Heart.

kan me herinneren dat we deze plaat ook draaiden afgelopen vrijdag in aanloop naar het nieuwe weekend. Maar het nieuwe weekend is alweer voorbij. En maandag is dan altijd wel weer een vervelende dag. Tenminste, dat kan een vervelende dag zijn voor heel veel mensen. Maar ja, kijken we naar de klok. Hè, dan is het, zit het grootste gedeelte er alweer op natuurlijk. Trumper hadden we met Maya, met Feel It. De nieuwe van Raccoon en Dicht bij het vuur. Hey,

evenal 5 geworden. We zijn het erover eens, Hans en ik, dat dit toch wel een hele goede nieuwe plaat is van Raccoon. En je hoorde Dicht bij het vuur. Hans is Hans van Goezen natuurlijk. Zometeen de Horizon Agenda, hij zit er klaar voor. Maar tot aan die tijd doen we Bos Skeks en de Lied.

0: Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. Zaterdag kan Jong en Oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond, want de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve in Hezen komt er weer aan. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korheide, Kruiseik, Waranda, Diepers, Hagedoorn, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin weer om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, kan zich daarvoor nog aanmelden bij halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is dankzij lokale sponsoren helemaal gratis. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek de Kempen. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Every Teardrop is a Waterfall, hadden wij Coldplay. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda. En wilt u dus daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. En we nemen het op in de dagprogrammering hier bij Radio Horizon. Straks in het tweede uurtje nieuwe uiteraard.

dat is zoals gezegd zometeen. Doen we deze nog van Michael Jackson en Billie Jean. En mochten we daarna nog tijd over hebben, hebben we ook nog Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD en Forever Live and Die.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
5: En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon. In heel

0: Horizon Nieuws. 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt kom je bij Geldermalsen nog eens in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt het langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59 Den Bosch, Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt. Want je komt in 4 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is zo'n lekker onderweg naar huis plaatje. Hadden wij Ella Longley en Choosing Texas. En misschien ben jij ook wel aan het rijden richting knooppunt Leenderheide. In dit uur zijn wij ook altijd onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderheide. Straks om 6 uur hier op Radio Horizon. The Weeknd en Ariana Grande. Die for you.

Het is bijna 5:30 geworden, hadden wij Nelly Furtado en Jorda Forza. En daarvoor nog The Weeknd en Ariana Grande en Die For You. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. En zometeen hebben we natuurlijk ook nog weer de allerlaatste Horizon agenda voor deze maandag. En die ligt in de handen van Hans van Groezen. Daar gaan we straks naar luisteren. Maar nu eerst Simply Red en Holding Back the Years. Oh.

bij Armand van Buuren en Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like. En daarvoor hadden wij dus nog Simply Red met Holding Back Dears. Doen we nu Spenda Ballet en zo meteen de Horizonagenda.

0: Beachteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

heerlijk, die Ierse klanken van The Corrs hadden we met Angel. Bedanken wij Hans van Groeze voor zijn bijdrage wat de horizonagenda betrof voor deze maandag. Fijne avond Hans en we spreken elkaar uiteraard morgen weer. Ik bedank je trouwens ook voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Morgen doen we uiteraard weer nieuwe. Straks veel plezier met de muziek in Knooppunt Leenderheide met Frans van Dam. En later nog de maandageditie met Erik van Moorsel. Horizon.

0: Thuis Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het zuiden van het land nemen af, maar er staan nog ruim 90 kilometer bij elkaar. Zo rijden we nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 4 kilometer file daar. En een half uur vertraging inmiddels op de N267.

0: 60 vanuit Drunen naar Andel. Nog steeds 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Erik van Morsel.
7: Ja, ik heb het even voor je opgezocht. Congestie, moeilijk woord. Een tekort aan capaciteit. Ja, zo leer je nog eens wat.

0: Set Me Free. Aan de kop van een nieuwe editie van Horizon Verbreed.
1: Horizon Verbreed. Erik van Morsel. Tot 9 uur op Radio Horizon.
0: Ah, het is weer maandagavond. Ik ben weer bij je tot 9 uur vanavond. Ja, en het is alweer wat donkerder aan het worden. Ja, nou ja, zit alweer in de lucht. Alhoewel, we hebben morgen en overmorgen weer even hoogzomer. Maar waar? Maar voor de rest is de herfst ook echt begonnen. En dat betekent dat de dagen weer korter worden. Eerder donker en dat zijn fijne muziekavonden. Ook hier bij Horizon. Lekkere muziek tot 9 uur vanavond en ook daarna. Wat gaan wij allemaal doen? We hebben muziek die je niet kent. Dit keer een redelijk onbekende track van Joshua Caddison. Live is Live. Met vandaag live opnames van Eric Clapton en Het Goede Doel. Oude Meuk is ook leuk. Met fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En natuurlijk een nieuwe editie van Erik zonder C met K. Waarin we natuurlijk weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer deze hit van The House Martins.
2: Every woman, every man, join the caravan of love.
0: The caravan of love. De oerversie, daar gaan we later vanavond naar op zoek.

Ken Overkill. Daarachteraan Ace of Base en Wheel of Fortune. Ja, met de synthesizer natuurlijk. Hè. Kent je wel, een elektronisch apparaatje met die toetsen. Ja, hier in de studio staat ergens in een hoekje verscholen nog een apparaat met toetsen. Ga er even achter zitten. Ja, kijk. Kan het nog een beetje. Tijd voor John Legend, dames en heren. Dit is All of Me.

klein mannetje dit. Ah, op tv kwam je altijd wat groter over, maar hij is echt 1 meter in de 50, zoiets. Billy Ocean, wel een grote hits gescoord. Love Really Hurts Without You. Daarvoor John Legend en All of Me. Ja, het is er weer tijd voor. Maandagavond, meestal grote hits op de radio bij Horizon. Maar op de maandagavond pakken we zo af en toe ook wat onbekendere tracks. En ik heb er weer eentje voor je gevonden. Ik heb een album voor me liggen, een cd Painted Desert Serenade van Joshua Caddison uit 1993. En op dit album stonden 2 hits. 1 grote en 1 kleine. Jesse was de grote, die haalde nummer 6 in de hitparade. En die andere gaan we draaien, Picture Postcards from L.A. Dat was de opvolger van Jesse en die haalde net de top 40. 2 weken stond hij genoteerd. Hoogste positie, let op, 38. Nou, dat is geen grote hit. Van het album Painted Desert Serenade draaien we track 7. Dit is Joshua Caddison en Picture Postcards from L.A.

0: het is misschien 3 dagen te vroeg, maar ik doe het toch even. Wake me up when September ends. Ja, het is even tijd voor september, bijna op zijn einde. Green Day hoorde je. En daarvoor Joshua Caddison en Picture Postcards from L.A. Een onbekende track van deze aardige gast. Zo, het is al 4, bijna 5 minuten over de klok van 7:30. Hoogste tijd voor weer en verkeer. Vanavond en vannacht kans op buien, mogelijk zelfs met onweer, dames en heren. Het kwik daalt de komende uren tot 1 graad of 15. Morgen eerst nog wel bewolking, maar in de loop van de middag wordt het zonnig en warm. Temperatuur kan oplopen tot 1 graad of 27 à 28. En ook woensdag worden we nog getrakteerd op dit weertype. Zonnig en hoge temperaturen. Tot 's middags wederom 1 graad of 28. En 's nachts is het dan trouwens zo'n 16 graden. Vanaf donderdag gaan de temperaturen omlaag. 19, 20, 21 graden. Daar moeten we het dan mee doen. En de nachten zijn met 9 à 10 graden ook een stuk frisser.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Er is 1 vertraging. Op de N279 Roermond richting 's-Hertogenbosch tussen Helmond en Helmond-Dierdonk. Daar staat een kapotte vrachtauto en de weg is daardoor dicht. Hou daar rekening mee.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon.

0: Ik denk dat ze fresh is. Cool and the Gang hoorde je. En daarvoor De Dijk en Ik kan het niet alleen.
1: Je had erbij moeten zijn.
2: Life is life.
1: Life is life.
0: Hoogste tijd voor lekkere live muziek op de radio. Fijne opnames uit het rijke archief van Radio Horizon. Ik heb er weer twee voor je gevonden. Zo dadelijk, dames en heren, jongens en meisjes, het goede doel. In de live uitvoering van De Nooduitgang. Altijd belangrijk om te weten waar dat die zit. Maar nu eerst het voorprogramma. Eric Clapton en Tears in Heaven.

nooduitgang in de live-uitvoering in 1987 was het ook een bescheiden hitje in deze versie, in de live-uitvoering. En daarvoor Eric Clapton en Tears in Heaven. Dat allemaal in het kader van Life is Life. Volgende week maandag weer een hele nieuwe editie. Het is Radio Horizon, Horizon Verbreed, op de maandagavond. Met de fijnste muziek. Tijd voor een rock ballad. Dit is Europe en Carrie.

NOS Nieuws van 8 uur zit eraan te komen. Dus zo dadelijk. Het tweede uur van Horizon verbreed aan de andere kant van 8 uur. Laatste voor dit uur is van Maroon 5. Dit is Memories.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De 5 zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.

0: denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ah, 3 minuten over 8. Welkom in het tweede uur van Horizon Verbreed. We beginnen met 2 vrijgesproken boefies. Wie dat zijn, blijf luisteren. Je hoort.

meedoet aan een talentenjacht. En ze zeggen, de jury, van hou het klein. Nou, dan bedoelen ze dit dus, hè. Hou het klein. Marco Borsato, de speeltuin. En daarvoor Michael Jackson en Bad. Welkom in de tweede uur van Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je. Met Erik Zonder C, met K en Oude Meuk is ook leuk. Allemaal tussen nu en 9.

Of ABC, dan denk je, nou, dan staan we in het hit-dossier wel bovenaan. Hè? Ik bedoel, toch vrij bovenaan in het alfabet. Nou ja, in Nederland heb je dan een probleem, want er was hier in Nederland iemand die zich de Aal noemde. En dat komt voor ABC. Sta je nog niet bovenaan. Nou ja, goed. ABC, The Night You Murdered Love. Je hoort hem hier op Radio Horizon. En dan nu, dames en heren, tijd voor Ouwe Meuk. Ouwe Meuk is ook leuk. Iedere week lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben er weer drie voor je uitgezocht. Uit 1984 Nick Lowe, Half a Boy and Half a Man. Daarvoor de Rolling Stones uit 64, Time is on My Side. En daar weer voor, en daar beginnen we dus ook mee, Heart uit 1977 en Crazy on You.

Uit 1984, half a boy en half a man. Ja, inmiddels is het tussenman van middelbare leeftijd. Niccolo! En daarvoor de Rolling Stones, Time is on my side uit 64. En daar weer voor Heart, Crazy on You uit 77. Allemaal in het kader van Oude Meuk is ook leuk. Volgende week maandag natuurlijk weer een hele nieuwe editie. Hey, even een kleine quizvraag tussendoor. Wat is de langst genoteerde nummer 1 in de Verenigde Staten? Nou, dat was met 22 weken Mariah Carey en All I Want for Christmas is You. Tot afgelopen weekend. Toen werd dat record verbroken door niemand minder dan Ella Langley. Ja, zij staat al voor de 23ste achtereenvolgende week op nummer 1 in de Billboard 100. Wauw. Even een diepe buiging voor deze dame. En daarom gaan we nog een keertje draaien. Dit is Choosing Texas.

met Ultravox, Vienna. De grootste hits uit de jaren 60, 70, 80, 90, de jaren 0, 10 en 20 inmiddels. Allemaal komt er zo bij hier op Radio Horizon. En vanavond en vannacht kans op buien, mogelijk zelfs met onweer. Houd er rekening mee. Het kwik daalt de komende uren tot een graad of 15. Morgen eerst nog wat bewolking, maar in de loop van de middag wordt het weer zonnig en warm. Temperatuur kan oplopen tot 7 à 28 graden. Het is weer even zomer hier in Nederland. Lekker. Zo dadelijk zo milieu. Maar nu eerst Dan Hartman.

Sommier en Feels Part 2, de nieuwe single. En daarvoor Dan Hartman en I Can Dream About You. Ja, je hoort het al, hè? Tijd voor Erik zonder C met K, waarin we weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende plaat. De speurtocht naar het muziek-DNA. We gaan op zoek naar het origineel van Caravan of Love van The Housemarque.

Caravan of Love, een top 3 hit in 1987. De Britse House Martins scoorden er na Happy Hour hier in Nederland hun tweede hit mee. Opvallend trouwens is dat in deze versie geen instrumenten te horen zijn. Nou ja, als we de stem als instrument even niet meetellen natuurlijk. Nou, van wie was het origineel? Daarvoor hoeven we maar een heel klein stapje terug in de tijd te gaan. In 1986, een jaartje eerder, waren het de broers Ernie en Marvin Isley en hun zwager Chris Jasper die er al een bescheiden hit mee hadden. Toen nog wel met instrumenten trouwens. En daarmee hebben we hem dus gevonden. De oerversie van Caravan of Love. Hij werd gemaakt door het soul-trio Isley, Jasper Isley. En hij klonk zo.

0: alleen van mij.
1: Raccoon, Oceaan, daarvoor Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. En daarvoor Isley Jasper Isley en Caravan of Love. Het origineel van de Housemartens. Grote hit. Ja, dus Caravan of Love in Erik Zonder C met K. Hey, zo dadelijk Erwin Klokhitters op de radio. Ik zou blijven luisteren als ik jou was, na de klok van 9 uur. Met La Villa Strangiato 2.0. Ik ben er aanstaande maandag weer, 7 uur. Graag tot dan. De Bee Gees tot slot. Dit is Night.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

goede avond, luisteraars. En welkom hier weer in La Villa Strangiato bij RTV Horizon. En wat een begin. En bedankt ook Erik weer voor zijn twee mooie uurtjes. En we zijn mooi gestart met Steve Hackett natuurlijk en Steve Rothery van een nieuwe album, The Roaring Maze. Pure instrumentale gitaarwerk, dus... Ja, hè, dat is toch heerlijk om zo te beginnen. Hè? Ja, goedenavond. Vanavond hebben we weer een kleine speciale uitzending, mag ik eigenlijk wel zeggen. Maar volgende week natuurlijk een uitgebreide speciale uitzending. We gaan zo meteen even iets vertellen over Plekband. Ik heb het al klaarstaan voor u. En we hebben natuurlijk de benabeschouwing van de App Band, ofwel de Aaron Bennett Band in de Verein. Vereinshoes. In Waals was dat afgelopen vrijdag. Dus daar komen we straks uitgebreid op terug. Want dat was echt een geweldig optreden van die band. En ja, dat is een tip, een aanrader om dat eens te gaan volgen. En we hebben natuurlijk ook nog de nieuwe Time's Up. En ja, vers van de pers, nieuws van Mostly Autumn komt straks ook even voorbij. Dus ja, genoeg weer om lekker aan de radio te zitten, zou ik dan zeggen. Ja, Plekband. Sibilia, 31 oktober komt die uit. Sibilia, ja, zeg ik het goed? Sibilia, zo moet ik het zeggen inderdaad. 31 oktober dus uit op alle streamingdiensten. En officieel op 30 oktober verschijnt dan het nieuwe album. En voor de release is bewust gekozen voor deze datum, want het is een bijzondere betekenis. 31 oktober is tevens de sterfdag van Sibilia Niemans. Beter bekend dan... Blonde als Blonde Dolly. En Sibilia Niemans werd op 31 oktober 1959 vermoord. En haar leven en tragische dood hebben sindsdien een bijzondere plaats gekregen in de Nederlandse geschiedenis en populaire cultuur. Plekband, de makers dus van het album, vonden 31 oktober daarom een respectabele en betekenisvolle datum om Sibilia dan ook uit te brengen. En de release vormt daarmee niet alleen een nieuw muzikaal hoofdstuk, maar staat ook stil bij de vrouw achter de raam die als Blonde Dolly bekend werd. Dus vanaf 31 oktober dus te beluisteren op alle streamingdiensten. En ik vermeld er ook nog even bij, 50 Years Plekband, dus zondag 15 november, dus poppodium Broederij Zoetermeer, dan zijn ze daar ook te zien. Nou, we gaan lekker een nummer draaien van de band Plekband. Hier is We Have the Sun.

0: Yes, we have the sun was dat inderdaad van de mooie band Black Band. En zoals ik al zei, 15 november dus Zoetermeer, de boerderij, 50 years of Black Band met allerlei gastartiesten en een lekker middagconcert. Dus je bent ook weer op tijd thuis, doet Anouk ook trouwens ook, ja inderdaad. Ja. Maar dat moet gewoon kunnen, hè. Aanvang om 3 uur dus. En kun je er niet genoeg van krijgen, dan kun je hier ook nog in de buurt gaan. Want ze komen dus, als ik het goed heb, op 15 januari dacht ik, ook in Uden. Met 2 andere bands, dus ze zullen niet 2 uur of 3 uur spelen. Maar wel een set, denk ik, toch wel van minimaal 1 uur, dus in Uden. Dus Plekband. Ja, en dan gaan we even lekker verder met de Erin Bennett Band natuurlijk. En we gaan eerst een lekker nummer draaien van ze. Vorige week hadden we er al een live versie van gedraaid. Maar nu gaan we de studio versie draaien van het album The Mirror. En dat is een juweeltje, luisteraars. Dat kan ik je nu al zeggen. En de band stond dus afgelopen vrijdag in de Vereinshoes in Waals. En daar komen we dadelijk even uitgebreid op terug. Maar we gaan eerst even genieten van hun muziek. Want ja, de progressieve rockband is dus Erin Bennett. En zij is zang, gitaar, trompet, Kitty Biscuit, een achtergrondzang, percussie en spoken word ook. Ja, en dat doet ze ontzettend goed. Anna Fraser aan de drums, lekker rhythmsectie. Bad Dog, ja, dat is ook een leuke kerel. Die doet de bas. En dan hebben we nog Suzanne of Suna Dasi. Zij doet toetsen en achtergrondzang. En we hebben natuurlijk Nikki Francis op toetsen, saxofoon en fluit. En ook zij was geweldig. En ja, we gaan eerst even lekker genieten van een heel mooi nummer van hun laatste album. Echt een aanrader, luisteraar. En dan komen we daarna eventjes terug op het concert dus in Waalse. En ja, ze hebben ook een hele leuke jingle ingesproken. En die gaan we eerst eens opstarten.
1: Hallo, we're Ab. Don't miss Erin Klokgieters
2: every Monday night from 9 to 11 p.m. on Radio La Via Strangiato, exclusively on RTV Horizon. Keep listening and enjoy the music.
3: Hypatia says, we stand in need of reasons.

0: Thank you very much and welcome to the 1865. How are you doing?
1: Ja, dat was lekker. Trouwens ook een live uitvoering. Ik dacht even dat ik de studioversie had opstaan. Maar goed, dat geeft niks. Dat klinkt allemaal gewoon geweldig, inderdaad. Ja, zoals ik al vertelde, afgelopen vrijdag gingen wij dus, Jan en ik, naar Vaals toe. Dus we gingen het zuiden in, het zuiden richting Limburg, zo onderin, richting Vaals. En ja, altijd een mooi plaatsje, ook wel bekend van het drielandenpunt. Maar daar gingen we niet voor. Nee, we gingen daar juist helemaal niet voor. Wij gingen voor de Aaron Bennett Band, de App. Ja, zo heet dat dan, de App Band. En zij stonden daar dus in Vaals. Leuk café, mag ik wel zeggen. Een lekker bruin café met een zaal boven. Dus onder het café, boven was de zaal. We hebben een heel mooi interview gedaan. En dat was echt een geweldig interview. Bijna 40 minuten, luisteraars. Dus dat liep gewoon heel lekker. Dat alles werd besproken. Leuke dingen kwamen voorbij. Dus dan gaan we volgende week in delen uitzenden. De delen van 3 keer 10 minuten, 3 keer 12 minuten ongeveer. Met wat muziek van de band natuurlijk tussendoor. En misschien hebben we ook nog de kans dat we een stukje van de avond dus in Vaals ook kunnen laten horen. Daar zijn we mee bezig. Dus ik hoop dat dat gaat lukken voor volgende week. Maar in ieder geval terug eventjes terugkomen op het optreden. Dat was echt mooi en theatraal, mag ik wel zeggen. Want met 5 vrouwen en 1 man, Bad Dog, is het een 6-koppige formatie. En die zetten me daar een live act neer. Wat niet alleen de zaal vult, maar ook uitbarst in een visuele explosie. Ja, en die moet je echt wel gezien hebben om te geloven. Verschillende muzikale gedaantewisselingen zie je voorbij komen. En ze waren ook gestart trouwens met het nummer Reason. En nog een toegift hebben ze nog een nummer gespeeld. En al bij al was het toen nog een goede 1,5 uur stevige muziek, hoor. Lekker. Wat kwam er eigenlijk nou voorbij? Onder andere bijvoorbeeld Reason, het nummer Special. The Animal Said I. No One's Child, The Mirror kwam ook bij. Violet is dit. Die gaan we dadelijk zo meteen draaien hier in de uitzending. En nog een aantal hele mooie nummers. Afsluiter was Mary Jane. Maar daarna kwamen ze ook nog eventjes terug met nog een herhaling van de nummer. En dat ging weer allemaal heel lekker inderdaad. Dus dat was vrijdag dus. De afgelopen vrijdag in Vaals. En het is de moeite waard. Ik zeg luisteraars, als ze weer komen, hou het in de gaten. Want alles eromheen, de vocalen van Erwin, maar ook de rest van de band die mooi invalt. Toetsenist trouwens, die ook dwarsfluit doet, klinkt ook geweldig. Het maakt het gewoon 1 geheel, luisteraars. Dus zeker de moeite waard om te gaan kijken. Nou, ik heb misschien dat ze volgend jaar weer terugkomen, heb ik begrepen. En wellicht gaan we zo kijken of we ze hier in de studio kunnen uitnodigen. Wat ik al zei, wat ze op het podium neerzetten is misschien wel een beetje buitenaards. Ja, Space Whispers komen voorbij. Ja, glinsterende synthscapes, ritmesectie. Er komt nog wat verkleedpartijen tussendoor in de zaal. En dat is, maakt het gewoon een mooi 1 geheel, zeg maar. Prog, symfonische rock, hoe je het ook mag noemen. Alles komt dus voorbij. Een unieke mix van musicaliteit. Ja, verhalen, lijnen en een beetje theatraal erbij hoort er gewoon bij. En daardoor worden ze ook zeker overal geprezen. Eenmaal gezien, het is geen gewoon concert. Het is een totale onderdompeling zeg maar, van geest en zintuigen. Ja, als ik het goed uitspreek. En dan komt een groeiende groep fans, denk ik ook wel. En die het weer mondeling doorvertellen. En zomaar hopen dat er weer meer en meer fans bij komen. En we gaan nog een nummer draaien, toch even de sfeer te proeven. En ook live opgenomen. Niet dus in Vaals. Maar misschien volgende week een opname uit Vaals. Wie weet. Met het interview natuurlijk. Maar nu gaan we draaien. En hij staat voor u klaar. Violet is dit. Hier is de EBB band. Of de App band.

0: We're Ab.
1: Don't miss Erwin Klokgieters.
0: Every Monday night from 9 to 11 p.m. on Radio La Via Strangiato. Exclusively on RTV Horizon. Keep listening and enjoy the music.
2: Yes, thank you very much, the lovely girls and Bad Dog, of course, one man in the band, for this beautiful jingle. En ja, zoals ik al zei, dus kijk even op een website, zou ik zeggen, www.appband.com. Ik herhaal www.app, dat is met dubbel B, dan EBB band natuurlijk. Hè. Dus dan zijn het eigenlijk 1, 2, 3 B's. Ja, zeg goed, hè? Ja, 3 B's. Ja, toch? Ja, inderdaad. Ja. En daar vind je heel veel info dus over de band. Bad Dog dus op bas, Eren Bennett, gitaar, liedvocals, trompet, Nicky Francis, Hammond, piano, synth, saxofoon en flute en clarinet. Anna Fraser, drums en percussie, Sunadazi, backing vocals, ook synths. En Kitty Whiskey, die doet de backing vocals, percussion en spoken word en theater natuurlijk. Volgende week dus het complete interview hier in La Villa Strangiato natuurlijk. Met dank aan de band. Ja, oké, leuk, ja toch. We gaan naar Mostly Autumn, want ja, ook die sluit eigenlijk wel een beetje aan, vind ik eigenlijk. Ook een beetje een soortgelijk stijl van muziek, ze worden ook wel vaak samen genoemd. Ze hebben ook al een keer samen op een festival staan, dus... Want er is nieuws over Mostly Autumn. Kreeg ik vandaar ook door. Er komt een nieuw album aan. En dat vind ik al vrij snel. Na Seawater komt een nieuw album. En de titel daarvan zal zijn Life in the Mirror. En het wordt uitgebracht op Mostly Autumn Records. En gedistribueerd door Nova Universal. Naar verwachting eind oktober. En de band's 16 album alweer. Follow-up dus op de laatste Seawater album... Uiteraard weer met een gastverschijning van Troy Donnelly. Die kennen we wel, onder andere van Nightwish. En ze schrijven hierbij, en dan ga ik het heel eventjes oplezen... een intense, moving en explosive rollercoaster of een album. Nou, wij zijn benieuwd welke kansen opgaan. En Brian zegt ook... It will totally grab the listener and drop them off at the finish. De bekende line-up natuurlijk zijn ze nog steeds dezelfde. Brian Joss, Ian Jennings, Andy Smith, Henry Rogers, Chris Johnson, Anja Gordon en natuurlijk Olivia Sparnen. En Chris Johnson niet te vergeten op gitaar. Nou, wij zijn ook heel benieuwd of we al wat meer weten. Komt er weer een speciale limited edition uit met bonus track? Ik heb Suzy inmiddels een berichtje gestuurd, dus we wachten dat eventjes af en dan weten wij vast meer. Nou, om toch een beetje in de sfeer te komen... We gaan even ver terug de tijd in. Heel ver terug de tijd in. Met Mostly Autumn. En dat is afkomstig van een hele mooie, maar ook inmiddels zeldzame cd. The Very Best of Mostly Autumn So Far. En de nummers zijn hier een beetje wat nieuwe arrangementen gegeven. En opnieuw reworked en recrafted. En links en rechts re-recorded. Hier is het hele mooie Evergreen. Dit keer wel met Heather Finley.

Ja, dat knalt er wel in, luisteraars, dacht ik. Oh, lekkere muziek toch van Mosley Otto met die gitaar. Schitterende gitaarsolo op het einde van het hele mooie nummer Evergreen. En je hoort natuurlijk Brian Joss op zijn Fender. Prachtig ook. En daarvoor hadden we natuurlijk de EPP-band met een prachtig nummer. En een leuke jingle, luisteraars. Ja. En het nieuws wat betreft... Wacht. Ik ga eens even kijken. Ik krijg hier nou toch iets binnen. Misschien even kijken... even wachten. Oh nee, een berichtje van Victor. Nou ja, dat zou heel fijn zijn, Victor. Want ik had alleen de Relations als album. Dus stuur hem even door. Dan kijk hem dan. Een tweede uur gaan we hem zeker voorbij laten komen. Ik zou wel zeggen zo rond 10:55. Mooi tijdstip om te doen. Alvast bedankt. Ik dacht ik ga hem draaien. Maar ik had hier Relations bij. Dus de verkeerde. Kan nooit gebeuren. En ik heb nog geen bericht binnen van Suzy, dus misschien het einde van de avond. Ze heeft het inmiddels gelezen, dus we wachten eventjes af op het nieuws van Mosley Autumn. Dus gauw verder en dat doen we met Pure Reason Revolution, met een goede zangeres ook. En ze hebben een nieuw album uit en daar gaan ze mee op tour. En dat wou ik toch eventjes doornemen, want dat is 10 februari zijn ze dan te zien wat voor ons is te doen is. Hè? In de Spirit of 66, dat is natuurlijk in België. En dan Centrum Altenberg in Oberhausen. Dat is ook goed te doen. 14 februari. En de boerderij in Zoetermeer. Dat is dan op 18 februari. En wat nog dichterbij is, zie ik nou. Cultuurcentrum Deurne. En ja, dat is hier ook in de buurt natuurlijk. Op 17 februari. Dus dat zijn interessante data dus voor ons. Om te gaan kijken naar Pure Reason Revolution. Hiervan een nieuw album met nummer Royal Sorrow.

Reason Revolution was dat. Een radiosingle die ik een tijdje geleden binnenkreeg. Dus ja, eventjes draaien natuurlijk. We gaan gauw weer verder. Zo, we gaan deze even terugdraaien. Die zetten we even open. Ja, die staat scherp. Want tot de klok van 10 uur gaan we nog even de John Hackett Band draaien van zijn album Red Institution. En wil je ze zien? Ja, dat kan, luisteraars. Hè. Ik noem het nog eventjes op 25 november, dus op woensdag in de Spirit of 66. Dat is in Verviers. Dan 26 november in Vinyl Café, dat is in Dorsten, Duitsland. En dan 27 november, sorry luisteraars. Dan zijn ze te zien in Boerderij Zoetermeer met Heather Finley in het voorprogramma. En Heather zal ook toetreden bij de band van John Hackett tijdens de set van John Hackett. Dus 3 dagen dus hier in de regio, zullen we dat maar zeggen. Ja, goed. Hier is Red Institution tot de klok van 10 uur.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam, want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars, en welkom alweer in het tweede uur van La Villa Strangiato. En ik dacht van, nou, zullen we eens lekker beginnen met gewoon een stukje klassiek, waar ook wel een beetje simpel in zit, en dan mag dat gerust gedraaid worden. Want niemand minder dan Helmut Lotti was dat met When Love Is Far Away. En wil je hem zien? Niet in metal, maar wel als classic, dan kan dat, want hij komt naar Eindhoven toe. En de laatste kaarten zijn er nog, dus Eindhoven... En dat is het muziekgebouw, hè, de vroegere oude stad Schouwburg, hè, tegenover de kerk in Eindhoven. Ja, schuin tegenover de kerk, zo moet ik het zeggen. En dat is op donderdag 5 november. Tegenwoordig heet dat dus MGE, muziekgebouw Eindhoven. De Hertog-Janzaal, dus de grote zaal. Dus 8:15, dat is op een donderdag. Ja, donderdag 5 november, 8:15. Dus Helmut Lotti Goes Classic. En na 30 jaar is de Belgische zanger Helmut weer terug met een Lotti Goes Classic album. En dat album zal dus centraal staan in Eindhoven. Maar niet alleen dat, want de laatste keer kwam er ook een hele mooie toegift. En wie van Elvis houdt, zit dan goed. Want er komt nog een flinke Elvis medley achteraan. Dus ga er naartoe, zou ik zeggen. En geniet ervan. Dus Helmut Lotti Goes Classic in Eindhoven. Het muziekgebouw, ja, over een goede maand. Ja, een goede maand, denk ik, inderdaad. Ja. We gaan terug naar... naar de band Time's Up. En Time's Up heb ik ook al jaren contact mee. En hebben ze een keer ook een hele mooie jingle hebben ze gemaakt. Voor de Vos was dat, VOSFM. Echt ingezongen met instrumenten erbij en zo voor het programma. En Linda Barnes, die heb ik contact mee. Heeft mij wat tracks toegestuurd van het nieuwe album. En... die gaan we nou draaien. Ja, de cd is inmiddels uit, tenminste voor te bestellen. En vanaf 14 oktober dus ook te beluisteren via de streaming sites. De titel van de cd is A Hollow Part of Wall. En daar staan een zestal nummers op. Over het algemeen lange nummers. Dus zeker de moeite waard om het weer te gaan beluisteren. Nou, ik ben ook heel benieuwd, want voor mij zijn ze ook nieuw. Dus ik heb hem hier klaarstaan. We gaan luisteren naar de openingstrack van het nieuwe album, wat ook getiteld is A Hollow Part of Woe. Hier is Time's Up uit de UK.

Ja, luisteraars, het nieuwe album was dat van Time's Up met Linda Barnes, natuurlijk als zangeres. En deze kregen wij onlangs toegestuurd, alvast digitaal om te draaien. Volgende week doen we er weer een nummer van, denk ik. Ja, dat gaat misschien wel lukken. Dan moet ik even kijken, anders zeker de week erop. Want volgende week hebben we natuurlijk een heuse special hier. Het interview met de E-Pep Band, met de meiden. En natuurlijk met Bad Dog erbij. En dat doen we dan ook volgende week. Dus als er nog plaats is, gaan we een paar andere nummers op. Maar het zal een hoofdlijn dus app zijn. Maar goed, dit was dus Time's Up. En een nieuwe, van een nieuwe album. Hollow Part of Wall. En hij is nu te bestellen via de website. Ik heb even een link gezet erbij. En binnenkort dan ook te luisteren op diverse streaming sites. En een mooi album. Dus even weer even wennen. Want het was even geleden dat ik ze weer had gehoord. Maar... het mag er zeker zijn. Goed, we gaan gauw verder, want ik kreeg een verzoeknummer. En ja, soms doen we dat, hè. Lekker mooi plaatje tussendoor. Wat past natuurlijk in de uitzending, meestal wel. En deze keer is hij afkomstig van Victor. En Victor wil graag horen The Mask van The Foundation. En we hebben in het verleden natuurlijk ook al eens van The Foundation wat gedraaid hier in de uitzending. En dat was van het album Relations. Maar ik had de Mask nu niet bij. Maar gelukkig hebben we hem toch inmiddels digitaal binnen. Dus kunnen we hem draaien. Ja, The Foundation. Een progressief rockproject uit Nederland. En hun debuutalbum is dus Mask uit 2023. En het tweede album is Relations. Die is uit 2025, waar we nu van een nummer gaan draaien. En door alle positieve recensies... zit er een volgend album aan te komen. Dus we houden het voor u in de gaten. Goed, nou, dan gaan we nu lekker genieten. Het is een wat langer nummer, maar dat moet af en toe zo kunnen hier in de uitzending. Hier is de band Foundation met het hele mooie nummer The Mask. Met dank aan Victor. Dankjewel.

Ja, luisteraars, lekker genieten dus van deze schitterend stuk muziek. Met dank aan Victor en natuurlijk met dank aan The Foundation, afkomstig van het album Mask uit 2023. Hoorde je ook het hele mooie nummer Mask hier in La Villa Sangiato. Dank Victor voor het mooie nummer. En natuurlijk The Foundation, zoals ik al zei, hier in La Villa Sangiato. Ja, altijd weer lekker genieten natuurlijk, hè. Ik wil even iets tussendoor even mededelen. Want dat is wel leuk even om te vermelden voor de luisteraars. En dan gaan we naar onze Belgische gitarist Bert. En ja, dat is wel grappig, want Bert speelt met heel veel Belgische band mee. En hij is ook echt een gitarist, een allround gitarist, zullen we het allemaal zeggen. Hij heeft ook vroeger meegedaan, onder andere met Helmut Lottigo's Classic, was hij ook bij als gitarist. Daarnaast Mama's Jasje en heel veel bekende Belgische bands ook. Zoals hij is ook studiomuzikant, maar hij heeft ook zijn eigen Made in Purple. En ik heb die een aantal jaar geleden gezien hier in Weert in de Bosuil. En ik kan zeggen, ze deden dus Made in Japan. En dat klonk lekker, luisteraars, want ze hadden echt gewoon allemaal oude spullen bij om die klank zo goed mogelijk te laten overkomen. Hij heeft, ze zijn weer vertrokken, zegt hij. En dit keer heeft hij helemaal een nieuw team samengesteld. En ja, hij gaat op tours. De try-out is dan op donderdag 17 december. Dat is in de Singer in Rijkenvorsel in België. Maar wij gaan even naar Nederland toe, want daar komen ook een aantal data voorbij. 9 januari hier in de Bosuil in Weert. Dus zaterdag 9 januari in de Bosuil in Weert. Dus Made in Purple. 15 januari Zoetermeer, de Boerderij. 16 januari in Harderwijk, Estrado. 22 januari Cultureel Centrum in Deurne. En dan 23 januari Bolwerk in Sneek. En dan 29 januari De Spot in Middelburg. Zaterdag 6 februari Metropool in Almelo. Het blijft lekker in Nederland. En 7 februari Engelstede in Groningen. En dan gaat hij toch weer terug naar België op 27 februari. Dan speelt hij in Hinta, ook in Heist op Den Berg. En 6 maart te zien in het Patronaat in Haarlem. Dus Bert Verschuren met zijn Made in Purple. En trouwens, 2 jaar geleden stond hij trouwens ook met Made in Purple op Bospop. Ja, Bospop in Weert. Goed, dan gaan we nou even luisteren naar maar een nummer van Deep Purple van het laatste album. Hier is The Only Horse in Town.

The Only Horse in Town was dat van Deep Purple natuurlijk. Van het laatste album van Deep Purple. We gaan naar Pendragon. Want het gaat heel hard met de kaartverkoop, luisteraars. Dus wil je nog bij zijn echte laatste kaarten, kreeg ik afgelopen weekend door van Rachel. Zijn er nog, maar het is niet veel meer. Dus heel snel nog naar de boerderij op 1 november. Dus Pendragon in de boerderij. Een soort van best-of. Want volgend jaar komen ze met een flinke tour. Met een nieuw album ook. Dus die gaan ze echt goed promoten. En ze zijn dan, ze beginnen op, dat is wel grappig, want de appband heeft daar ook gestaan. Sorry. Ja, dat heb je ooit last van. Ik zie een Southampton uit de 1865 town. Daar komen ze dus, daar openen ze. Maar goed, in ieder geval, wij gaan dus 1 november kun je ze zien in Boerderij dus, op podium Boerderij in Zoetermeer natuurlijk. En dan 6 november, ja, zijn ze ook te zien. Maar dan in de Spirit of 66. En dat is natuurlijk in Verviers in België. En heb je zoiets van, nou, ik wil ze toch nog wel zien. Ja, wees snel, want het zijn echt de laatste kaarten. We gaan naar een live album toe van Pendragon. Want dan moeten we natuurlijk ook iets moois van ze draaien. En dat doen we ook. Hier is Pendragon, Out of Order, Come Chaos. En dit is de live uitvoering van If I Were... The Wind. Here is Pendragon Live.

Wat een heerlijke afsluiter. Bijna afsluiten, want we doen er nog één van Plekband. If I Were the Wind. Daverend applaus, zeker voor deze hele mooie uitvoering. Van Pendragon, Out of Order, Come Chaos. 1 november dus, 1 november in de boerderij, Zoetermeer, de laatste kaarten. En dan zei ik, even kijken, 6 november in de Spirit of 66. Luisteraars, bedankt. We gaan afsluiten zo meteen nog met de nummer van Plekband. Met Dolly's Blue Book. Ah, lekker spannend, wat zou daar allemaal in staan? Dan verwijs ik je naar het nieuwe album wat eraan komt. En wat ik nog wou zeggen is, volgende week tune in. Want dan hebben we het interview met de EBBB-band of de App-band met Aaron Bennett. In 3 delen zenden we het uit. En dan doen we het verspreid over 2 uur met tussendoor met muziek van EBB. En misschien hebben we een stukje live van het optreden van Vaals. Dus we gaan erachteraan, dus dat zenden we dan ook uit. Dus tune lekker in volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, geniet nog even van... hier is hij dan, Dolly's Blue Book. En dan zou ik zeggen, tot volgende week. En bedankt iedereen voor het luisteren en tot ziens.

0: Brown.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest naar meer

0: baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten 10 mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas 1 jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.